Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
3: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
2: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van Wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Gold, een zomer vol vintage hits.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Ruim de helft van de werklozen die hun uitkering verloren, belanden bij het OCMW of op de ziekenkas. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA in Halen. In Vlaanderen krijgt 1 op de 5 nu een ziekteuitkering, in Wallonië de helft een leefloon. Politiek journalist Timmy van Diepen.
4: In Vlaanderen zijn er natuurlijk meer gezinnen waar bijvoorbeeld de partner wel nog steeds werkt. In Wallonië zijn er ook veel gezinnen waar er niemand werkt. En als er natuurlijk niemand werkt in een gezin, ja, dan heb je sneller recht op een leefloon. In Vlaanderen zal er dan meer gekeken worden naar een andere oplossing. En als je niet naar het OCMW kan, ja, dan ga je naar de dokter en probeer je natuurlijk ziek te laten verklaren of invalide.
3: Maar 1 op de 10 werklozen die hun uitkering verloren, vond werk. Het is afgelopen nacht dan toch niet de warmste nacht ooit geworden in ons land. Dat meldt David Duinau van het KMI.
5: In Ukkel is het kwik gezakt tot 23,9 graden, dus het is niet de warmste nacht geworden. Dat blijft staan op 4 juli 2015 met 24,4. Op andere plaatsen, zoals aan zee, schommelt het kwik rond 25 graden als minimumtemperatuur, maar dus niet in Ukkel.
3: Nu is de temperatuur in Ukkel trouwens wel weer aan het stijgen. De dodentol na de zware aardbevingen in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen, honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbevingen in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp, enkele Europese landen, maar ook de VS. Dat stuurt 2 reddingsteams en trekt ook 130 miljoen euro humanitaire hulp uit voor Venezuela. Op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de tweede ronde. Dat klopte Tunesië met 3-1. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan allebei ook door. Zweden is een van de beste derdes. In de tweede ronde speelt Nederland tegen Marokko. Gisteravond al klopte Ecuador verrassend Duitsland met 2-1. Duitsland wint de groep wel voor Ivoorkust. Dat versloeg Curaçao met 2-0. Ook Ecuador gaat naar de 16e finales. Net als Australië, dat wordt tweede in zijn groep na een 0-0 gelijkspel tegen Paraguay. De VS wint de groep, ook al verloor het met 3-2 van Turkije. Dat was al uitgeschakeld. Australië kan de volgende tegenstander van onze Rode Duivels worden als wij tweede worden in onze groep. Onze Duivels moeten morgen vroeg dan wel winnen van Nieuw-Zeeland. Normaal gezien staat Jeremy Doku niet aan de aftrap. Dat heeft bondscoach Garcia gezegd op de persconferentie. Doku trainde gisteren wel mee, maar er moet nog wat bekomen van enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om de bevalling van zijn vrouw mee te maken. Het is ook niet zeker dat Romelu Lukaku start tegen Nieuw-Zeeland. Volgens Garcia is hij nog niet klaar om 90 minuten te spelen. Wel zeker aan de aftrap is Brandon Mechelen. Hij rekent op winst.
6: Het zal niet gemakkelijk zijn, maar de rust is gebleven in de groep. We weten dat het beter kan. Het is niet dat we geen vertrouwen hebben, dat we nu nerveus moeten worden. We hebben genoeg kwaliteiten, alleen moeten we gewoon de intensiteit wat meer omhoog krijgen en dan die duels winnen.
3: Aftrap morgen vroeg om 5 uur onze tijd. We krijgen een overwegend zonnige dag bij 30 graden aan zee, rond 36 graden in het binnenland en tot 40 graden in het oosten. Vanavond is er plaatselijk kans op een pittige onweersbui. Morgen ongeveer hetzelfde weer, tot 38 graden. Zondag krijgen we zon en wolken en maxima tot 36 graden.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol golden oldies. What?

0: Start de dag beter met Peter.
1: Feesten moet je altijd verlaten als ze op hun hoogtepunt zijn. Goeiemorgen.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
3: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
3: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunten op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
2: Luister voor de beste golden.

oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.

0: Welkom bij Noordzee Gold.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. With the horns now.

Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: RC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
3: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
2: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van Wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Noordzee Gold.
4: Zomerlang.
1: Ouderwetse radio.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dit is Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

0: Inside Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het is nu duidelijker welke materialen je mag gebruiken om een oprit of terras aan te leggen. Vlaams minister Jo Broens heeft voor het eerst een lijst vastgelegd, want ze moeten genoeg water doorlaten.
4: Vandaag is het vaak zo dat men een bepaald materiaal kiest, omdat men dat graag ziet, maar dat een bepaalde gemeente zegt, ja, wij aanvaarden dat niet als onvoldoende water doorlatend. Dus daar was heel vaak discussie over. En daar hebben we nu meer uniformiteit in gebracht. Mensen die een oprit willen aanleggen, die weten nu zeker van als ik dat materiaal kies, dan is dat water doorlatend en dan wordt dat vergund.
3: De lijst is wel niet definitief en kan altijd aangepast worden. Vlaanderen is erg verhard, waardoor het belangrijk is om zoveel mogelijk regenwater op te vangen of in de bodem te laten sijpelen en niet zomaar te laten wegvloeien. Bijna 4 op de 10 jongeren durft niet aan hun ouders te vertellen dat ze het slachtoffer zijn geworden van phishing. Ze lopen volgens een nieuw onderzoek vaker tegen de lamp dan hun ouders. Die kijken kritischer naar verdachte betalingen bijvoorbeeld. Komt onder meer doordat jongeren opgroeien in een digitale wereld, waardoor ze alles online sneller vertrouwen, vaak onterecht. En in Congo zijn nu al meer dan 300 mensen overleden door de nieuwe ebola-uitbraak. Dat aantal stijgt iets sneller dan verwacht. Er zijn intussen ook al meer dan 1100 besmettingen geteld. De nieuwe ebola-variant is dodelijk, er is ook geen vaccin voor. Veel zon en plaatselijk tot 40 graden, later kans op een onweersbui. In het weekend ook zon, maar ook kans op onweer. Vanaf zondag koelt het wat af.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een moeten kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij een die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold.

Ter gelegenheid van Konterdam Kermis is er het 79ste avondcriterium wielrennen op woensdag 1 juli om 7:30.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
3: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
3: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren van 6 tot 10 uur. Ontdek expo's in de rust van de avond, volg een rondleiding of geniet van verrassende extra's. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda en dus welke musea de deuren openen op zaterdagavond.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
3: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
2: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.
4: La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu, le pavé de ma rue

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Noordzee Gold.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Noordzee dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit weekfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het dagrecord is alweer gesneuveld voor de derde dag op rij. Het werd daarnet 33,7 graden in Ukkel. Daarmee is het de warmste 26 juni sinds de metingen. Exact 50 jaar geleden werd het 33,5 graden. De temperatuur gaat vanmiddag wel nog blijven stijgen. En intussen is ook de ozondrempel overschreden. Dat betekent dat er te veel fijn stof in de lucht zit. Mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen doen dan best geen zware inspanningen. Zondag zou de luchtkwaliteit wel verbeteren. 1 op de 3 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel zit met een inschrijvingsstop, omdat ze al maar populairder worden en ook al maar moeilijker begeleiders vinden. Bert Breugelmans van de Vlaamse dienst Speelpleinwerk.
4: Waar dat zij vroeger verschillende weken bijvoorbeeld op het speelplein stonden, merken wij eigenlijk dat vandaag jongeren hun engagement veel korter is, meer verknipt is, dat zij zich meer op verschillende plekken engageren. Dat het voor jongeren helaas ook meer een noodzaak wordt om een betaalde vakantiejob op te zoeken, wat dat ook wel ten koste gaat soms van het vrijwilligerswerk.
3: Lokale besturen zetten daarom soms ook jobstudenten in op de speelpleinen. In Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is of wat er fout liep. We horen dat er veel ziekenwagens en brandweerwagens ter plaatse zijn en dat de passagiers water hebben gekregen. Het is een drukke dag op Brussels Airport in Zaventem. Daar verwachten ze vandaag 82.000 passagiers. Dat zijn er 8.000 minder dan op de drukste dag, 20 juli. Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
5: We raden passagiers aan om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vertrekken binnen de Schengenzone en 3 uur op voorhand voor vluchten buiten de Schengenzone. En we raden ook aan passagiers om zeker op voorhand de regels rond de handbagage nog eens na te lezen via onze website, zodanig dat die screening veilig en vlot kan verlopen.
3: De zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs begint officieel pas volgende week woensdag, in het Franstalig onderwijs pas op 6 juli. In totaal verwacht Brussels Airport 5,2 miljoen passagiers in juli en augustus. Dat is 4% meer dan vorig jaar. En in Parijs is het vanaf nu verboden om alcohol te drinken in het openbaar, door de hitte. Het is een van de maatregelen om de ziekenhuizen te ontlasten tijdens de hittegolf daar. Want wie alcohol drinkt, droogt sneller uit. Vanaf 6 uur vanavond is het voor supermarkten en zo ook verboden om alcohol te verkopen. Restaurants en cafés mogen ze wel nog verkopen. Vanmiddag veel zon en tussen 35 en 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon. Na de middag kans op onweersbuien. We halen dan tot 38 graden. Zondag zon en stapelwolken, ook kans op buien. En rond 30 graden.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

valt. Wanneer ben je op het strand, woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de

de wind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaart.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Noordzee Gold. Goedemiddag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
3: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
3: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

Ter gelegenheid van Konterdam Kermis is er het 79ste avondcriterium wielrennen op woensdag 1 juli om 7:30.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
3: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, vue sur mer.
2: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Gold, een zomer vol vintage hits.

Broeder Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje

je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, je bent de mooiste.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Verwen je smaakpapillen op Oostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn...

Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert de komende maanden een reeks zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Een inkijk in het dagelijkse werk binnen het asiel en de opvang en begeleiding van dieren. De sessies richten zich onder meer tot mensen die overwegen een dier te adopteren, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe een dierenasiel werkt. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats van 3:30 tot 4:30 op 25 juli, 22 augustus en 19 september. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via het blauwekruiskust.be/zitdagen.

0: Yeah.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Noordzee Nieuws.
3: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: In Venezuela is de dodentol intussen opgelopen tot 589 na de twee aardbevingen daar. Dat is meer dan een verdubbeling. 3000 anderen raakten gewond. Volgens experten kan het aantal dodelijke slachtoffers nog oplopen tot 10.000. In Kermt in Hasselt is een trein op een tractor gebotst. Er vielen geen gewonden, maar de spoorinfrastructuur tussen Hasselt en Diest is wel zwaar beschadigd en daardoor is er dus zware hinder op die lijn. Zo dadelijk start in Markedal in Oost-Vlaanderen het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Door de hitte heeft de organisatie de rit ingekort. En er zijn nog meer maatregelen, zegt Massimo van Lanker.
5: Langs de andere kant is er wel een bevoorradingszone gecreëerd. Ook aan de start is er extra schaduw gecreëerd. En na de aankomst zullen de renners ook opgevangen worden met koud water, mogelijkheid om zich eigenlijk heel snel te kunnen verfrissen.
4: Op dit moment zijn de vrouwen al aan het rijden. De mannen starten over een kwartiertje. Op Wimbledon kennen onze tennismannen hun tegenstanders. Alexander Bloks wacht meteen een lastige opdracht. De Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Rafael Collignon neemt het op tegen de Fransman Arthur Fils. En ook Sizo Bergs krijgt een Fransman aan de overkant van het veld, Hugo Humbert. Vanmiddag veel zon en warm, temperaturen tussen de 35 en de 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, na de middag kans op onweer en 38 graden. Zondag koelt het af, nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
1: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch ook een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die dus een vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
5: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
3: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
3: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desoesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel.

Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.

Cause if there's one thing she don't need, it's another hunk.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
3: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
2: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Boom bij Antwerpen is het rampenplan geactiveerd nadat 11 bewoners van een woonzorgcentrum onwel werden door de hitte, ondanks de genomen maatregelen. Dat laat de gemeente zelf weten. Door het rampenplan te activeren komen alle hulpdiensten ter plaatse. De brandweer zorgde al voor extra koelingsinstallaties en bedrijven in de buurt kwamen ook al mobiele airco's brengen. Melissa de Prater start maandag opnieuw als minister. De Prater was zwanger en moest onverwacht eerder stoppen, omdat er een kans was op een vroeg geboorte. Dat gebeurde ook. Haar dochtertje Cécile werd 9 weken te vroeg geboren. En de Prater liep een zwangerschapsvergiftiging op.
4: Sowieso heb ik er al echt ook terug zin in. Heb ik ook wel gemerkt de voorbije weken. Ik had zo even wel wat schrik dat ik misschien mijn drive zou kwijt zijn. Als je zo zeker in de intense periode in het ziekenhuis alleen maar daarmee bezig bent, ja, dan is politiek wel echt heel ver weg. En dat dacht ik toen wel vaak van, ga ik wel nog zin hebben om er ook terug in te vliegen? Want het is natuurlijk wel een job die je niet half kan doen.
3: De afgelopen maanden heeft Hans Bonte haar rol als minister overgenomen. In Zonnebeek in West-Vlaanderen is mogelijk een eerste hittedode gevallen. Een man van 50 is daar overleden. Hij was courgettes aan het oogsten toen hij onwel werd. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Er is een onderzoek geopend en een autopsie moet de precieze doodsoorzaak achterhalen. De kust maakt zich op voor een topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze daar per dag tot 150.000 dagjes toeristen. En ook de hotels zitten bijna volledig vol. Dat is nu al te merken op de weg, ziet Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
5: Er is heel veel volk onderweg op die E40 naar Oostende. En in die drukte is natuurlijk een ongeval snel gebeurd. We hopen dat het niet zo is, maar als er nu gebotst wordt, ja, dan vrezen we toch wel voor fikse file. Maar een goede raad, moet je de weg op, en dat geldt voor het hele weekend nog, neem bij deze hitte zeker voldoende water mee in je voertuig.
3: En ook de NMBS legt extra treinen in richting kust. Vandaag al 4 heen en terug en nog eens 20 extra op zaterdag en op zondag. Restaurantketen Lunch Garden wil uitbreiden. Dat heeft het zelf gezegd na positieve cijfers dit jaar. Opvallend, want Lunch Garden maakte 1,5 jaar geleden nog een doorstart nadat het failliet ging. 42 van de 62 vestigingen werden behouden en de helft van de werknemers werd op straat gezet. Alex Zegaert is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden bij de mannen. Tim Wellens werd tweede, Vlad van Mechelen derde. Bij de vrouwen kroonde Lotte Klaas zich verrassend tot nieuwe kampioenen. Het blijft nog even drukkend met temperaturen rond de 35 graden. Vanavond kans op onweer en het koelt vannacht amper af. Morgen opnieuw warm tot 38 graden en veel zon. Zondag nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koelt het verder af.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.
6: And now to sing this lovely bell, here is Mama Cass.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
3: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
3: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Goedenavond, welkom bij Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen,

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

tijd verbonden. Die een sneltrein vaart in snelle langs ons Zeus, nog steeds helende tijden alle wonden.

voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen,

coucher. Merci, chérie. So schön, so schön.